0: more hits for you, so stay tuned.
1: Hallo publiciteit.
2: Het Kie Radio Zender, die spelen van we dus muziek voor aan te geloven. Aan het Kie Radio Zender, die spelt muziek voor de nemen fit blijft aan nie wil uitschalten. Radioaktiv op 106.5. Mengwel, denkwel, eiswel.
3: Radioaktiv Charts. All Samsten von 5 bis 7, am Dünstes von 4 bis 6. Radioaktiv Charts. Top 30 von den neuesten Hits. More than any stupid song could ever say. Neue Hits am Dat, wat mu'n Hit geht. Haut schon bei euch.

0: Eind van nummer goed.
1: Het is erdouwen. Aan 2 minuten.
2: De 80s corner.
0: Op Radioactief. Sweet dreams are made of
3: the... Radioactief. 80er jaren.
4: Och houten avond om 20 vinding.